J'ai gang, zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind op de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand door mijn land, mijn platteland.